lekker is die drone. Laat ik maar proberen. Och, bitte. Hoe een beetje lekker is die drone? Lekker is die drone? Laat ik maar proberen.